0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

0: 4.
1: Uff a al voor me kut, kunt me zaden. Köln am Ring, dat is toch schön. Stad.

0: Ciocanessa Boom.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkositz! Ich bin der Steve, Jupp.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Momenten maal, wie zal dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.